5 minutter for Holby Tani. Et nu sætter du lige til X. 4,5 fedt over de elektriske andik for det sommerpause. Nu kan vi med det dog om 1. september vågenand. Ja. Ja, men ons dat is jouw rentje dat we de pauze mogen. Is het al naar goed. Ja, op een opnieuw 12 jaar is release Radix 4,5 met Louis House Music. We zullen net de kaarten hebben.

Yes, sepsi to appetizer. Uzeko 2009. Of ik hem White Label, sorry, ik weet het even niet. Het is einfach gewiss. Niet dat ik het einfach niet wil zeggen, maar ik weet het einfach niet. Ik los de Release Radio X 94,5. Jeden Samstag. Mit ganz verschiedenem Sound. UK Bass, House Music, bei Matt Lewis, bei mir. Und ganz viele andere Styles. Und danke vielmals Radio X, dass wir hier sind. Und danke vielmals, dass ihr

should go on at the B, but what should I have? Beats in the tweede groep met zo'n kijk, cool. Dat is alles gelijk zit dit. Ik lieb een ganz im Herzen, hij is wirklich, wirklich een ganz guter Produzent.